0: uw vinger huilt.
1: Mijn vinger huilt.
0: Het inke kuilt.
1: Het inke kuilt.
0: Het dut en draait.
1: Het dut en draait.
0: Het heft zich.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

vlakbed. Beter later. Missie de boot en heb je pech.

Witte hoesje, biedenboom, heb ik vroeg op foto zet. Weet je van op overstand noem, keurig netjes op het red. Zij ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwart nog was toen deest. Draaide die nou mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

Eerst nog huurt en later kocht. Laat geluk de buiten voor. Veel er wijnen schieverhoot, daar stond winkeltje in het lauw. Stond schoutje bij het knoel. Bij de klappen stond krauw. Veel er wijn, doe deze niet deugd. Kept hij lijf, doe kept hij hoog. Zeg om tot de regenboog. Blijfs verrijd mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont. Gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer. Ging ter boeten duchtig hier. Toen was krek zo dui was bruid. Kinder juchten zo ging zwaait. Achter schuur een hutje bouwen. Spieken klonten, sleepen sjouwen. Dubs hoe stever net geliek, jongen staak of old in briek, stever zang en vuten oil. Elk zien meug en elk zien dol. Het was verhaal de eerste moel, dat ik door mijn anker van roemte en verzilf dat tol, door ik goud met wiebe kon. Schieren sprook, liep goed en kut, zeker woord en kloor en wis en wat te veel is, ken op stuurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

praten. Tweede hoeske bienenboom, heb ik vogelfoto zet. Een beetje van een wolf staand nom, keur haar netjes op het red. Zij ik hier, die foto weer, den doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toe deest. Draaide Stino mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft drie vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemboel van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, jongen. Zeker weten. Maar ja, je weet wat

laatst heb ik jas kroeg en zat onder het kwiel. Toen was het van een old man, maar hij kwam op tijd. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind? Ging ze met Noroes en keek ze die ogen uit. Geduldig moest ik wezen, ik haalde die snoet. Maar al gauw was toe wind, wie mij allemaal toes. Waar is, was het beste?

horen. Dat is het eerste wat je in het leven kring te zien. I denkt nog niet wat is mi lot beschoren. Of wat oemo voor u hef mutten lien. In Berre krie ook vaak de les te rusten. En door met is het leven dan gedaan. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezedan. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van u, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Ne zuchten van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in het hoes. Maar kumpe dan weet dat geest niet weten.

hoorn. Och, meis, och, meis, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een, van oe, dat kan je prekken. Zul dan ook nog niet zo'n beetje kleuren. Want zo'n berre, dat heeft zo vele zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Meer wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen leert.

schok van de week 's nachts wakker. En ben opgestaan. Ik heb mijn eigen aangekleed. Ben toen gegaan. Ben een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk in de Rosse buurt beland.

fluisterende stem. Je mag nou raaien. Raaien wie ik ben. Ik draaide om me. Keek naar het kwaad. Die grijnsde en zei. Je weet waar komen gaat.

ben vannacht weer een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk weer in de Rosse buurt beland. Ik zag een vent daar lopen. Dus ik stapte uit het licht. Hij kwam steeds dichterbij. Vlak tot mijn gezicht.

grijnsde en zei:

Ik had mijn eigen bedacht. Tijdens alle pijn. Het slachtoffer van het kwaad houdt het kwaad in stand. Door slachtoffer te zijn.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: rein in Hogeren, waar dat eigenlijk begon. Dat drassige verhol van een plas, dat echt nooit kon. Van een plas, dat echt nooit kon. Zomer 92, viel op mijn lang geen spat. Tot er bij mijn dam zo'n gat in diek zat. Zo'n gat in diek zat.
1: Gat?
2: Ja.
1: Wat voor gat?
2: Zo'n gat.
0: Staak is het water, dat stroomde uit kanaal. Dit gat van 20 meter, omdat het geen op het land weten wil. Omdat het geen op het land weten wil.

Toyn of Tamer, maar gewoon omdat night gone is dat razzige verol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve Mari voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lange niet zat.

0: zo graag de beloofd gasten. We zijn namelijk bij de ooms zijn we van het bruidspaar. We zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: En zo is het.
0: Want
1: we zijn hellig.
0: Ja, rapperig zijn we.
1: Oh, grameterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want hier zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stuk een droge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar hebben we niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, graag de bruiloft gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En no. Wie zal bij dat mooie versjes?
0: En dat zingt het.
1: Oh.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer graag de bruiloft gasten.
1: Oh.
0: En vooral met name graag bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En, ik, en dat doet. En ik zeg tegen oom Roof, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort, wij hadden het erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
1: En dat heb wij.
0: En zodoende.
1: En daarom.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En ja, ja, en we hebben er ook nog geen allerhand lied die vermaakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
1: En dat was geen één.
0: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om erop.
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: Enorm. En we beginnen met A.
1: Oh.

0: ook niks gewonnen, dat kan hij dat niet los.
1: Oh. I, dat stiet voor Eppie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb geen feest niet deur.
2: Het lieve moederneus.
0: Oh, maar. En dat dit.
2: Oh.

0: Ja, der er ingen ord, der hedder.
1: Nej.
2: I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen kort in kregen, I weet er is niks van.
0: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
2: Jee is niet voor Jantino, wat jammer dat ik mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
0: Ja hoor.
1: Ik zei je vertellen, ik kan nogal als een beetje zien.
0: Ah jongens, allemaal.
1: Ja, ja.
0: K.

0: dum-dum-dum-dum. Er is je denk wel opvallen door je gefeliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N.
2: N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Betta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh, jong Albert heeft er nog wel 14 dagen voor de hals reuken.
1: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker door de hals.
0: Ja, zo is
1: je
0: dat.
1: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, geen goed.
1: Hé?
0: Nou, de O.
1: Oh.

0: niet. S staat stiet voor Sneepop, de naam die Betta kreeg toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneepop, omdat Betta zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, het straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: We hebben die nog geen thee.
2: Van, wat, hè?
1: We hebben die nog geen thee.
2: Geen thee?
1: Is dit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dus we doen geen thee.
2: Nou ja, goed.

Manskabarg was een grootse leungbuul van Tukkeland. Hij won aan Kromdiek in Almelo. En hij mocht nagaan bij een skanheert dit verhaal vertellen. En als Mans dat verhaal leung heeft, dan leer ik wieder. Het was in die dag dat we met Napoleon naar Spanje terug. Wie kwam daar in Spanje aan? En ik zag daar in Witten een grote stadling. Ik wil geen wetten hoe of die stad hetten. Dus ik vroeg aan zo'n heinig jongske dat door met blote voet plat barfs zo zing aan de kaart van de weg stun. Jong, kunt u mij vertellen hoe of die stad het? In een oosten zeg Madrid. Ik zeg dat u mooi op een port zit. Daar heb ik nog wel gelum. Wind en weer wil zijn gang hem. En er geeft niks boom een leslief. Maar ik wil geen wetten hoe of die stad het. En in Brussel zeg weer Madrid. Ik dacht, den is niet onder de oel uitbrot. Ik ga er met naar Napoleon heen. Ik naar Napoleon heen. Ik zeg naats. Naats, zeg ik. Kun niet meer vertellen hoe die stad het. En een gek dan zeg Madrid. En toen moest ik het wel geloven. Die stad het een woordachtig zo. Madrid. Toch een onverzoenlijke naam.

0: ik in alles, in alles hem geef.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het Hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dichter
1: in Oskert, Henningspiek.
0: Er is hier krijgt zo goud of beter dan dat toer is, maar nee, hand in mijn licht is hier geen ongeluk.

dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon.

lus en boog zich na de jongste dag. Het was zo waar en op het water schreef het lach die ene naam. Het weer niet vragen.

alvast naar boven toe gegaan. Bij de bedstij is ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom eraan. Maar ze bleef, ondanks de woorden die ze sprak, en haar hart op het kerkhof gebrak. En dat avond, en dat avond, en dat avond.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
1: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Short.

hebst dat gevoel van ik kan er niks aan doen. Sta dan op, houd ik recht. En kijk alleen nog mijn vuur uit. Geef het nog niet op, want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Doe domme jong.

Maarts moest toch wat. Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer.

0: Let op.
1: Trek de wijze les uit dit lied. Blijf niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan weest wat er wist.

ons mooie klauwtje. Maar of dat zo blijft, Oelijn is altijd afhankelijk van wat een ander roeg heeft. Uw toekomst is onzeker. Wat zal het lot u brengen? Maar blijf vooral toch Annie. En blijf nog langer zingen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
1: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
0: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
2: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
0: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat komt er nog van. Dat komt er nog van.
1: Haast de drank is in de man, is de wiesheid in de fles.
2: Dat kan, maar dat zullen kan.
1: Ik ben op

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noord de stam kroeg word ik al naar uitkeek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat twijt wat de tweede inschonk. Ik word weer bezopen, sprook wat er wordt gedronken. Ik weet dat ik eigenlijk naar huis moet gaan. Maar kinder de goud tot nooit laten staan. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij

worden met fatsoen, want heuster ben ik naar hier gekomen. Ik zal dan toch mijn beste doen. Ik ben stille van mijn boer gaan lopen, ik wierde naar en akelig van hem nou alles moord te etten. Door hek een grote hekel aan. Ik moet dan weten dat van het winter bij ons een varken ging kapot. Hij sprong als een gek in het ronde en s'morgens lei je dood in het schot. Ik moest je biedt de slachter halen en dadelijk kwam de goeie man. En door op zee de boer heel smakelijk Jan, lang zal de pot mines aan. En het hele keun kwam in de pekkel, al leidt ook dood in het varkensschot. En stuk voor stuk is het opgegeten met het eten van de middagpot. Bij korabis, knol en ook kabbes, bij zoekol en bij boerenmoes. Het smaakte al der meugend lekker en ze fratten al onbezoest. Behalve ik, want ik vond het akelig. Maar at ik niet, ik kreeg niks, drum deed ik mijn ogen dichten. Ik at moraak en ik sloeg een fix. En toen, zo wat 6 weken later, moest onze veearts van de koe het kal van stukken en brokken halen. En boer ging kiezen man nou toe. De veearts was nog pas vertrokken op onze boer en riep al, Jan, hallo, wie moet er niet met wachten? Langt gouden zalt wordt mines aan. En het hele kalf kwam in de pekkel. Het ging als varken en zelden weg. De vrouw die kokken een middagputje en ik en Jan, ik heb niks gezegd. Maar waarom ik nou ben gaan lopen, dat is te spil voor alles hem draait. Ik zal toe zeggen, hij kunt zwiegen, zodat er nooit een haan nog krijgt. De meid, onze oude grieze Janno, die joren bij de boer al woont, had kelder in de hoed gekregen en hele heuft weer blauw en blond. De vrouw die kokken vlieën kamelen en kannen melk met stroop en brood, moet mocht allemaal geen weerlicht helpen, want voor een uur ging Janno dood. Toen ben ik als een haas gewoon lopen, maar doch, ik wist er alles van. Ik denk, zo geet een boer aan het ropen, Jan, lang zal het pot mines aan. En daarom ben ik naar hier gekomen, voor wie het mij soms gebroken kan, kan bouwen eigen heuien, meien. Ik ben vrij van dienst en ik heette Jan. Ik wil alles doen wat moet gebeuren, met greep of gafel, hark of zeis. Maar wat ik verdraaien, dat kun je wel denken. Ik

Wildenrood het bos met zien kon zetten. En ook Doedek noemde de nachtegaal, de uivers en de herten. Een pijnenwogen, een oinschip lauw, dan denk aan kinderjoden.

elkaar gooien willen. Fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polengriek Grunzilaat, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjerfsa en de Narf, hier zom wie de gom. Door klinkt mijn stem wat zachter en klok mijn stilte stom.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze zegt, hij is een wiesneuze. Van mij mag ze dat zeggen. Zo ben ik, ik heb geen keuze. En ik heb ook geen zin om een uur te lengen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

was tegen het laatste van april. De zon spargelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo. Werd de roetkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het was het gevolg van een verbonden oogspraak tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, verhaal mij te versmoren. Kikkers zijn eruit, die blieben reken ik wat blif, dat blif. Hetzelfde in mijn Bibel schreven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aan het ogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, bij Lutje naam wat dikker. En boeten des nog 110 bootjes erbij een stitje kwiet. Zo was hij op een goeie dag. Maar zo'n Lutje kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondoorgrondelijke ween. Gooi wijd van kommer of van kwel, maar echt de dik op komt er wel. Als hij bij vuurboord zeker is van zo'n gooien en zegen. Kikkers zijn eruit die blieben rikken, ik wat blif, dat blif. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke nooit komt het uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons Lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat bereiken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen voor een kikker op toenee. Is door gelegenheid genocht om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neem goud als vuur. En meer kwam het Lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn Lutje kameroot nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wou het noodlot van verzaun, ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood op mijn stevels weer nodig was, vond ik Lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In doorzichtig plastic een deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzoonman, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we haar moe. Er komt een tijd, dan gaan we dood. Maar door hem doorlijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaren. Of wat niet ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die dam, als het is om te stapen. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdrukken. Dat doet mij dan vanzelf verdrooid, maar ik zal jou eerden met een luid. En door ken ik mij dan ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben rekening, ik wat blift, dat blift. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Ja.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

grachten, het wordt er poort. Leef mensen gezopen leven. Echte stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw, het wordt nooit gewoon ken. Terugkeer nooit stads.

is net zo dat mensen zeggen hun droom nooit te jagen. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jagen en rijkdom vergoed. Maar rijkdom en buts is eens wat als rijkdom en huis.

hij snijdt meer wijst, noemt hij snijdkist. Wie snijdt meer op wel doe was, zo onherkenbaar bist. Schim moet verleden, gedachtenloze doel. Griezen wordt naar.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

maar iedere vakantie gonk mis naar het Spaanse strand. De vriers van Patantie, die er door uit uw hand. Mis liet zich door niet kennen met alle degelijkheid.

is niemand in de stad. Al waar verdwaalde toeristen na, is er niemand in de stad.

draaf. Hij snuffelt hier en daar langs de gevels af. Ik ken hier geen man.

Hoi, ik ben Zandstrui bij Verdal, de Pink. Ik moest helpen de Pinken in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed, dat deed niet. Hi-ha! De Pinken van Gaijassen moesten de weide in. En dat is een heel gedoe voor Gaijsie huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dan was zo gebeurd. Alleen heeft zo'n ratkoe mijn nene met de sleur. Dat even. Daar komt die rode Pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieterslastig kring. En ook nog het brutoon. Hij martelde en hij rotte. Hij bon en hij deed. Zodat het touw heel vaste. Die muur en pols en glee. Dat weet. Ik zat er toen muurvaste. En kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door de rus. En het ging alsmaar harder. Die koe in vol galop. En ik hing erachter met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën het halve weel aan deur. En toen kreeg ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder. En ik kreeg de boksen vol. Die vleugen in het rone. Die koe was helemaal dol. Dat was ze. Toen touw dan eindelijk losgeurt, bleef ik nog even ding. En die jongens die kwam me helpen. En die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange vaste hul door in het natte gerust? Toen zei ik vol overtuiging. Een zandstra wil het nooit lust.

open. Gij struimen uw volwassen hups gedoon. Alleen de schone dinger met soms oog te minderen, zodat ze wit dat ze niet alles kris gedoon. Klein liedje voor dat ze nu gij slopen. Die huisjes even sluit tot morgen vroeg.

lopen. Als een stoere bink of als een kleine meid. Geniet van al die grote avonturen. En est de morgen vroeg weer wakker wordt.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

en dan moet je nagaan dat ik nog helemaal niet verteld heb dat Almelo de hoofdstad van Nederland is. De Armeense hoofdstad. Kun je van Amsterdam niet zeggen.

toen nog niet met. Paasbier werd in het water zet. Het kreeg door echter weinig tiet. De fles raakt snel de inhoud kwiet. Tom als in het zomers Lutherzand.

door, bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwiet. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich voor eeuwig neer. Meer, wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen Lutterzand.

Het volgende liedje is in onvervals Spaans dialect. En het refrein is één woord van drie letters. Het begint met een O, het eindigt op een E. En hier hebben we allemaal met z'n allen.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Grolloeien. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karring. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier, 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daarin B? Is dat een loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Oh, daar is de trein al snel, ja. Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Wie is het eigenlijk met haar Jan?
1: Als ze dat niet gehoord, een ongeluk.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

Soms zij doorde een tekst maar goed rinnen. Daarom is Rit mijn klamtie gewichtig. Oos jongs nam een gluk oorde we hinnen. En dat klinkt zo raar en is er geen gezicht.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

dan ben je ook aan de beurt. Dan giet het niet helemaal zoals het eigenlijk hoort. Dan loopt de meeste dingen zomaar verkeerd. Dan ben je zo alleen. Stoi zo onbeheerd.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
2: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

was een tijd dat ik het mooie nooit meer zag. En leefde op gewoontes, dag na dag. Het was een tijd met ontiegelijk veel gedoe.

zelf nooit wist wel dat ik was. En de droom waar mijn enigste kompas. Waarin ik dacht dat het leven huurt, wie veel gedoe. Maar toen kwam stoel, toen kwam stoel. Alle blam kreeg voor mij op eens weer zin.

mij vast en den herreist de levenslust. In al die duifste stellen die den volk gerust. Er ben wie bij de staker in de street van het gedoe. Want dat is toe.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze zo volgen de laatste tijd. Bandjes die weer bij me kon komen. Ze was ik laatst met de eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers, de Big Bones, de Big Bones. Ze waren er allemaal, behalve Bassus Gerard, dat je tijd kwam was. Van tot die dan doe je, zei Gea, de vrouw van zanger Elcio. Gea was vrouw van de koningin van het maakplein en zo dan. En alle kerels wonden onder de brommers kieken. En de meesten deden dat dan.

De gummischen op zo'n lotten kwam, was al een Eltje op die man. Eltje hoorde intuïtie van de band, en dat was wel zo warm, maar dan komt die winterdag, zeg ja. Night van Lothar was een lutje Eltje, en moesten we maar kan dat de brom was laten zijn. Drie kinderen en duizenden Marlboro's light, Lothar was moesten er wel afliggen, ja. Eltje had ons niet herkend, zijn mooie windschoten rokkapsel was verschonnen. Er waren nog een oorhaard, zat verstapt onder John Deere, ja. De rumme gossel was al doen, dat feest nog begonnen moest, dus die was niet slim veranderd. Lutje Eltjo speelde bas, een nieuwe jonkie met blond pruggie hoor, horen wel een hele portie aan smeren. Achter Turbel zat Kees Groting, die er in de titel en op mobiel was, omdat je voor een elektronica zo op knol had. Maar ze was wel handig voor de snoepje eruit van de jongens. Kees had winkel overgenomen en was nou de trotse eigenaar van de huile keten wit goud zo. Ik ga elke week op TV Noord. Met zijn eigen visiekrap is een wasmachine steken. Dit goed van Groting, kwast de liederen begroting. Moest er maar op komen. De band begon met Bonty the Wild. En dus die vrouw Marianne kwam waren. En ging het podium klom om de partij van Tina Turner te zingen. Ik moet naar Rustel voor.

0: Het was een Duitse stone lang hoor.
1: Met hanglippen.
0: Ja, en je zult je ook even voorstellen dat het volk wat er aan de stamtafel zat. Door zaten Hendrik, Jansien, Albert, Tienes, Riekes en Jan Job. De laatste drugen jager zoet hij met zijn gemse veer erop. Ik ga een Reebok schieten, Ruben, want ik weet nog waar er zit. In Dertien Bosie, morgenavond valt de hij dat maar wit.
1: Ah jong, ja, morgenavond gaat het eraan.
2: Zal maar.
1: Morgenavond kan ik wachten, dus...
0: Nou. Het zal ons eens nee doen, zitten de aan.

0: navel.
1: Nou, dat is een gat is, maar voor de toogjes drukken. Maar je vindt iemand niet slim.
0: Wel, jongen, van allemaal niks van.
1: Ja, nee, je vindt wel lekker warm aan de voeten, hoor.
0: Jawel, hoor.
1: Ja.
0: Nou, maar jongens, nou, we zijn nog bij dadelijk op let. En we nemen je nu met op jacht, op de hoog zitten. En dan moet je heel stil wezen, want toen maar hij al een kans krijgt. Dus hij nog even hoesten wil, dat mag nog even. Maar dan ook niet weer. En de andere avond sleup Jan Job en Dirk zien bos in een zeemuur. En toen we zat, toen dacht de, oh wat is hier stil in de natuur. Zijn er slim van overtuigd dat hier die Rebo komen zal. En die was hem in verbeelding al aan het slachten op de stal. Oh ga jongens, die zag het al helemaal voor zich.
1: Zo'n 14, 15 kilo vlees.
0: Nou, een gewee mooi aan het bretten in de keuken.
1: En het vellig in die jaar daar verzegd aan zijn neefie. Kudum.
0: Ja, je moet hem alleen nog even schieten.
1: Precies.
0: Maar huis, stil is. En toen zo ineens, gekraak in het bos, het ging er

0: Emma knap, jongens.
1: Zie je, weet niet wat het is? Dat is heurig. Dat valt op.
0: Ja, jongen, maar die kregen maar niet doet, hè?
1: Haal of eens woorden, de patroon erop.
0: Hult niks.
1: Niks.
0: Maar weet je wat het is, jongens? Dat trekt volk aan.
1: Nou.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

dat zo'n leraar mij vreug. Doe je dat thuis ook, jongeman? Dat klopt, zei ik toen. Het is bij ons heel gewoon om te

slim jong best om angst te weten, man fine sneer, dat kun je kriegen. Of dat je gewoon zien, dat echt iedereen.

gemaakt. Dat is jammer. En er moet nog meer gebeuren. Bebamie zo vies de man. Dat gemoutsrust nooit bestaat.

je klaar. Haal de ruim, kom je door voor terecht. Verdain is top, ik kon hij scheem de zebraak. Verdaan er is beenmeske weer. Af Sodem, Veendam, Hogezaam, Dorfdelfschiel. Torstee, dat vergeet je nou weer.

geluk van je jeugd, goede lood te passen. Of links bij jou tiet de dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat wat, die

iets voor een stuit. Maar ik zit op de broodstaal, daar zak je op een spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffen en bonen op de weg. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent me erin. Wie zien gewoon, business life. Vroeger, vroeger, wat ga je de tijd al vroeger.

aan het einde van het diep. Daar wordt vroeger de stadsteen, ik lag. Die beurtelings met Van der Leij, Piet Heijn.

was steun de avond bij de oranje sluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aandachtstijgers op de beweging van het water.

Med et konkurs åt syg fører han ind det sær. Han har et nummer

iedereen was blij. Wie Jozef weer naar de repetitie kwam. Het gans orkest had zo met de man te doen. Ze zachten. Vergewoon lu. Staat al zwaar. Wie komt zonne mint?

Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

In het neonlocht, daar kleumt een man. Hij richt zijn blik omhoog. Zijn haan diep in lege buizen. Een locht blinkert in zijn oog. Zo de winkel straalt in het helle locht. En versiering schold en groen. Hij voelt zich leeg. Maak al die kerstcadeaus. En Rudolfs in de tuin. Telt zeven sterren tussen wolkendeur. En hij herinnert het ze weer. Die stallarmswoor in Bethlehem. En het doet hem zeer. Hij denkt aan het jonkie in de kribbe. Het verwondert hem al meer. Dat alles zo veranderd is. En het doet hem zeer.

Hij hoort een stem, oh zo helder, als over water van heel ver. Een stem die zachtjes tot hem spreekt.

Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muziek